Dat is een lelijke ding wat kop wijs in Parijs. Iets helemaal anders als een bikereis of een koplijs of bij bachelor parties muiswijs. Op een baarstoel bij een braai zit een ouwe en eet sy slaai. Asseblief my lief sê ja, kan ek leeuw loop? Die ouwens het mooi gevraag. Nou, as jy weet wat die leeuw loop is en jy weet waar die leeuw moet rus, maak jou broek en jou belt los geleidelik. Die leeuw loop is baie verleidelik en ek gaan hom nou stap vir stap verduidelik. Knijp twee ballen vast tussen jou benen, met jou handen en jou knieën op die stenen.